0: Dank je wel, neemt elf het hoofd.
1: Neemt elf het hoofd.
0: Goed, klaar, maar misschien een hardback voor
1: 2331.